Radio Express is deze week de radio van Ekere. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekere van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekere via DAB+, Radio Player 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni wordt je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar de Pikkedieven. De toegang is gratis.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar de pikkendieven. De toegang is gratis.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

We bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in Café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar de Pikkedieven. De toegang is gratis.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Verborgen in het zand op de zeebodem ligt een roofdier dat je liever niet onder je tenen voelt. De Unis aphroditois borstelworm. Deze gevreesde zeebewoner heeft sterke, vlijmscherpe kaken waarmee hij zijn prooi soms letterlijk in tweeën klieft. Op het eerste zicht lijkt de worm niet zo indrukwekkend groot, maar het langste stuk van zijn lichaam verstopt hij slim onder de bodem, waar het wel tot 1 meter lang kan worden. De borstelworm wacht geduldig in zijn zanderig hol tot er een nietsvermoedende prooi voorbij komt gezwommen. En dan slaat hij vliegersvlug toe. Hij stuurt zichzelf uit zijn schuilplaats, grijpt zijn slachtoffer en verdwijnt weer onder de bodem. Door zijn krachtige kaken zijn maar weinig dieren veilig voor deze borstelworm. Zelfs kleine octopussen sleurt hij met gemak zijn hol in. Wist je dat onze hersenen zichzelf voortdurend opeten? Dit proces wordt fagocytose genoemd, waarbij cellen, kleinere cellen of moleculen omhullen en opeten om ze zo uit het systeem te verwijderen. Geen zorgen hoor, want fagocytose is niet schadelijk, maar helpt juist je grijze hersencellen te behouden. Radio.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Het bekendste liedje van Ricky Nelson, later gewoon Rick Nelson, is zeker Hello Mary Lou. Ricky zingt over een liefde op het eerste gezicht. En Mary Lou wordt in het liedje, dat slechts 2 minuten en 17 seconden duurde, maar liefst 14 keer aanbeden. Ricky zong het wel, maar schreef het niet. Het was onder andere Gene Pitney die het nummer zou bedacht hebben. Hij nam een versie van zijn liedje op, maar het werd nooit officieel uitgebracht, omdat er andere songs van hem op dat ogenblik belangrijker waren. Dus zocht de uitgever een andere artiest om Hello Mary Lou te zingen. En dat werd de toen 21-jarige Ricky Nelson. Het werd een megahit voor hem, zowel in Amerika als Europa. Maar al snel zou er zich nog een auteur melden, namelijk Kayet Mangiaracina. Hij zat in 1954 bij het groepje The Sparks en had ook een nummer geschreven met de titel Mary Mary Lou.

In deze song vlucht Mary Lou echter weg om met een andere man te trouwen en haar verloofde met een gebroken hart achter te laten. Uiteindelijk belandde zijn naam als co-auteur naast die van Gene Pitney. Mangia Racina, die begin de jaren 60 priester was geworden, schonk zijn royalties van dit liedje aan de zuidelijke Dominicaanse provincie waar hij geestelijke was. In Amerika kwam het uit als dubbele A-zijde met op de andere kant Traveling Man. Nelson's vader speelt in Mary Lou de tenorgitaar naast Ricky's vaste gitarist James Burton, die wat later Elvis Presley zou vervoegen. In 1987 werd Ricky Nelson opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame, 2 jaar nadat hij was omgekomen in een vliegtuigongeluk op Oudejaarsdag. Maar met deze klassieker leeft hij verder. We luisteren naar Ricky Nelson en Hello Mary Lou.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80's. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80's met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
2: Het beste uit de jaren 80 hoor

0: Het is weer zover. Van 11 tot 14 juli meren de indrukwekkende tollships opnieuw aan in Antwerpen. Langs de Scheldekaaien en in de dokken bewonder je tientallen historische zeilschepen, elk met een eigen verhaal. Het evenement draait niet alleen om de race, maar vooral om avontuur, samenwerking en internationale uitwisseling. Ook 100 Belgische jongeren varen mee als de Antwerp Crew. Een uniek maritiem spektakel dus dat slechts om de 4 jaar naar Antwerpen komt. Je kan er naar gaan kijken tussen 11 en 14 juli. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Prei lijkt alledaags, maar wist je dat hij familie is van knoflook en ui en vroeger zelfs als geluksbrenger gold? In Wales is de prei een nationaal symbool. Soldaten droegen prei op hun helm om elkaar te herkennen in de strijd. In de keuken verdient hij ook meer eer. Prei is namelijk zachter en verfijnder van smaak dan ui en geeft gerechten een milde, romige diepte. Een verrassende tip nog, rooster prei in de oven met wat olijfolie, zout en citroenschil. Zo karameliseert hij en krijgt hij een nootachtige toets. Gooi het donkergroene loof echter niet weg. Trek er een geurige bouillon van of gebruik het gewoon in de soep. In het Victoriaanse Engeland heerste een ware mumie-hype. Rijke Londenaren organiseerden er zogeheten unwrapping parties, waar een pas aangekochte Egyptische mumie werd uitgepakt alsof het een exotisch cadeautje was. Terwijl men nipte van thee en wijn, stroopten de heren laag na laag linnen af, op zoek naar amuletten of sieraden. Officieel heette het wetenschappelijk onderzoek, maar in werkelijkheid was het een morbide vorm van vermaak. De rage ging zelfs zo ver dat mumiewindselstof werd verwerkt in papier, verf en soms naar verluid zelfs als brandstof voor locomotieven.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

12 juni staat zangeres Lise in de Stad Schouwburg met haar eerste grote soloconcert Lise Sings Legend. Lise, dat is de artiestennaam van Lisa van Rossum. Die ken je misschien wel als backing vocal van haar broer Meteor. Maar de voorbije jaren treedt ze steeds meer op de voorgrond. In deze show brengt ze geen gewone covers, maar krachtige en persoonlijke interpretaties van iconische artiesten zoals Prince, Whitney Houston, Celine Dion en Lady Gaga. Met haar warme stem en sterke podiumpresence geeft ze bekende nummers een eigen twist zonder de herkenbaarheid te verliezen. Ze wordt begeleid door een liveband en 4 backing vocals, wat zorgt voor een rijke en meeslepende sound. Lise op 12 juni in de Stad Schouwburg in Antwerpen. Op zondag 7 juni wordt Domein Distelhoek in Merksem het decor voor Merksem on Wheels, een sportieve en gezellige familiedag. Je kan deelnemen aan begeleide of vrije fietstochten van 30 of 50 kilometer en voor kinderen is er een verkeersparcours. Nadien geniet je van tal van activiteiten zoals street skaten, een zeepkistenrace en workshops. Ideaal voor wie sport en plezier wil combineren. Op zondag 7 juni in Merksem.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van Stad.
3: En 3, 2, 1.
4: Here comes the music.
5: Hey, Mark Hallebroek.
6: Showtime.
7: Are you ready?
8: I'm ready.
7: Go!
9: Music.

Niet alleen Love in the Air, maar ook Showtime in the Air. Je hoorde John Paul Young als opener van de show. Welkom bij Showtime. Ik heb straks een bizar nieuwsbericht over een enquête dat Amerikaanse stewards en stewardessen gedaan hebben. Dat zijn mensen die je een beetje helpen in vliegtuigen met je juiste zitplaats te vinden en zo. De grootste ergernis aan boord van een vliegtuig, volgens de Amerikanen, zijn niet huilende baby's of overvolle bagagerekken of snurkers, maar iets totaal anders. Dat vertel ik straks, dus blijf nog even luisteren. En we hebben een special guest. Ja, ik heb wat interviews gedaan in het verleden. Sommige interviews zijn gedateerd. En dan denk je van, tja, dat ligt daar opzij. En uiteindelijk mag je dat dan wel weer gebruiken. Want de groep komt dan terug samen. En dan heb ik het over de enige echte K3. De originals. Karen, Christel en Kathleen. Straks op bezoek in Showtime met een interview van een jaar of 25 geleden, veronderstel ik. Eerst even rocken, als je het niet erg vindt, met Jean Bon Jovi en zijn band Bon Jovi natuurlijk. Zet de radio volume 10 voor deze Living on a Prayer.

Mooi gezongen of mooi geschreven, volgens sommige Bon Jovi met Living on a Prayer. In de populaire Amerikaanse Jump Seat Chronicles podcast hebben drie ervaren stewards en stewardessen een boekje over gedaan over hun grootste ergernis aan boord van vliegtuigen. Ze slaan alarm over een probleem dat volgens hen zwaar uit de hand aan het lopen is. Ja, vergeet overvolle bagagebakken of huilende baby's. Volgens cabinepersoneel grijpen passagiers steeds vaker te pas en te onpas naar hen om hun aandacht te trekken. Een tikje op de schouder blijft wel vriendelijk natuurlijk. Een por in de rug is altijd sympathiek. Of zelfs een kneep in de billen. Dat gebeurt dan regelmatig bij de Amerikaanse stewards en stewardessen. Volgens het cabinepersoneel gebeurt het voortdurend. Een kneep in de billen brengt me niet op ideeën de volgende keer als ik een vliegtuig neem. Zou deze dat ook doen, George Michael?

0: Willen knijpen als de beste. Hij is erom bekend. George Michael, Fast Love. Altijd op zoek naar een vluggertje.
1: Wat heb jij hierop te zeggen?
0: Dat we de gemoederen een beetje moeten bedaren. Waarschijnlijk, ik zou zeggen, allemaal rustig blijven. Rustig, relax. Dit is Mika.

0: geweldige topper was dat. Relax. Van de enige echte Mika. Zit je helemaal relax? Zit je neer? Dan kan ik je een nieuwe single voorstellen van Loïke.
1: Hallo, mijn naam is Matthias Vergels en je luistert naar de enige echte ongelooflijk fantastische Mark Huilenbroek.
0: Ja, Loïke uit Thuis, daar speelt hij al een tijdje niet meer in mee. Maar zijn zangcarrière gaat wel nog even verder. Dit is de opvolger van De Zee, Matthias Vergels en onze man nu Huilenbroek met Marlijneke.

0: komt eraan.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Here comes the music.
5: Hey Mark Hallebroek,

0: 1963, onthoud dat jaar, 1963. Waarom? Dit is een plaat van de Ronettes, Be My Baby, waarin het achtergrondkoor, dus de oes en de a's, werd gezongen door Cher. Samen met Sonny, die toen nog niet eens een koppel waren, laat staan getrouwd. Sonny en Cher in de oes en de a's, het achtergrondkoor dus bij Ronettes en deze Be My Baby. De originals, K3, de originals, Karen, Christel en Kathleen, ben ik gaan opzoeken jaren geleden, net op het moment dat ze gingen doorbreken in Nederland.
1: We hebben nu toevallig binnenkort 3 belangrijke tv's in Nederland, dus dan gaan we toch wel een paar dagen te horen brengen. Hè?
2: En is dat nu echt iets om naar uit te kijken? Want vele Vlaamse artiesten hebben het echt moeilijk om in Nederland door te breken. Zelfs een Wiltura is er nooit in geslaagd.
3: We kijken er wel naar uit. Het is heel tof om nu al Nederlandse fans naar optredens te zien komen. Dan schrikken wij nog altijd zo van... Oeh, die kennen ons daar. Ja. Maar het leuke is dat eigenlijk heel het verhaaltje daar opnieuw moet beginnen. En dat je daar kunt rondlopen zonder dat iemand je kent.
2: Jullie zingen nu wel in het Nederlands. Misschien een voordeel om in Nederland door te breken. Maar als jullie dan nog verder willen gaan... Engeland is misschien moeilijk, maar Duitsland, Frankrijk, andere talen...
1: Misschien in de toekomst, maar voorlopig... Houden het bij Vlaanderen en Nederland. Dat is al genoeg, ze.
4: We hebben van de vorige volste deed toch 3 of 4 nummers in het Zuid-Afrikaans opgenomen. Dus we beginnen multi... Hoe zeg ik dat?
3: Multi-babbelare...
4: Multi-culturele.
2: Zeggen die Zuid-Afrikaanse nummers, komt dat uit in België?
4: Nee, dat is alleen hier.
2: Gaan we ze nooit horen, of...
3: Als we naar daar gaan, moet je anders maar meegaan, hè, Mark.
2: Dat is afgesproken.

Kadri. Ja, de originals, weliswaar. Karen, Christel en Kathleen, ik vind straks over een kwartiertje nog wel enkele quotes die niet gedateerd zijn vanwege toch een interview van een jaar of, ja, ik vermoed 25 geleden. Zowat. Trouwens, er is ook alweer een nieuwe single uit van ze. De zomer van Oya Lele. Dat is misschien voor een volgende show nog een keer. Hier is Undercover uit de 90s.

Zo jaren 90 als je dit terug herbeluistert. De band Undercover. Zo later nog een tv-programma van Thomas worden. Maar goed, Undercover en Never Let Her Slip Away. Jaren 90 en dit is nog 20 jaar daarvoor opgenomen. Dan zitten we in de 70s van vorige eeuw. Uit Amerika, de band The Boys. When I-

kippenvelplaat, ja, sorry, uit de 70s. Het is een grotere hit geweest bij ons dan in hun thuisland Amerika, gek genoeg. Boys, waar dat, en Give Up Your Guns. Boys, met een dichterlijke vrijheid te denken, sommigen. Boys geschreven als B-U-O-Y-S. Dan denken ze van die U staat er te veel, maar dat is niet waar. Een boy met een U bestaat echt als een boei. Dat wou ik toch nog even verduidelijken. Trouwens, producer van de plaat was Rupert Holmes. En die man heeft in de jaren 80, begin 80, twee hitjes gehad. Waaronder de Pina Colada song en hem. En die Rupert Holmes is ook te horen in het achtergrondkoor bij die boys wat je net hoorde in Give Up Your Guns. En dan elektronica. Dit is de band Erasure die een ode bracht aan ABBA. Lang geleden. Uit ABBA-esque is dit Lay Your Love On Me.

0: uit ABBA-esque. ABBA-esque was zo een mini-EP, zeg maar, waar vier liedjes op staan van ABBA, elektronisch gespeeld door de band Erasure. Lay All Your Love on You stond erop, maar ook de hit SOS, Take a Chance on Me en Voulez-vous. En dan naar de winnaar van The Voice van Vlaanderen uit het team Koen Wouters, Bas Serra, zo heet hij volledig. De man heeft al een plaatje uit. Benieuwd wat Vlaanderen ervan vindt. Dit is All Because of You.
1: Morning light is falling on your sweater.

0: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.
1: Here comes the music. Hey,

0: Ja, voor een tweede keer dit uur mag ik het hebben over Cher. Ik had het daarnet al over de Ronettes waar zij in het achtergrondkoortje zong. En dit nummer zal ze later nog gaan coveren. It's in His Kiss. Je hoort de originele van Betty Everett. En dan de originele K3, die originals, Karen, Christel en Kathleen. Ik heb ze jaren geleden al geïnterviewd en ik vroeg hen toen wie die originele titels allemaal bedacht van Oja Lele en Hippie Hippie. Wie waren dat?
1: Dat is onze goede tekstschrijver, hè?
2: Alain van de Putten.
1: Ja. Bravo, Alain.
3: Dankjewel. Gaan jullie voor de toekomst niet altijd zo van die kreten uitdenken?
2: Dat komt ook spontaan.
1: Ja, dat komt vanzelf echt. Eigenlijk. Ja. Het is niet over nagedacht. Van, nu hebben we een nieuwe full CD. En dat was een vreugdekreet van joepie. We hebben een nieuwe full CD. Hippie hippie. En dat is ineens een nieuwe single geworden.
3: Mm-hmm. Ja. Maar het is eigenlijk ook voor, ik mag het wel zeggen, kinderen houden enorm van jullie muziek. Mm-hmm. Is het voor hen dan ook makkelijker om te onthouden dan laat de wind maar waaien of zo?
2: Oh nee, want alle kleuren is eigenlijk Afrika, Amerika, Himalaya en kindjes van 3 zingen dat zonder problemen mee. Dus.
3: Terwijl ze niet eens weten waar de Himalaya ligt waarschijnlijk.
1: Voilà. Soms zeggen ze wel Himamaya. Hè,
2: zo. Of de Himalaya.
1: Of Himamaya. Want dat maakt het heel spannend.
2: Of hey, mama, niet jij. Ja.
3: Mijn zoontje zong ooit van Afrika ligt in Amerika. Maar eigenlijk kunnen jullie dankzij die teksten toch nog iets bijleren aan die kindjes.
2: Ja, we zijn een wandelende school.
3: Ja, hè?
2: Een zingende school. Een springende.
3: Ja. Kijk, doordat jullie zo fantastisch goed verkopen, zijn jullie zo'n beetje de redders van de Vlaamse muziek.
1: Oei, ja. Wow. Ik ervaar mezelf nu niet echt als een redder.
2: Ik denk dat we misschien wel bewijzen dat er toch wel nog publiek is die plaatjes wil gaan kopen. Mm-hmm. Dat wel, hè.
3: Ja. Nou. Maar je hebt dan de andere artiesten, er zijn er nog heel wat in Vlaanderen, die eigenlijk met moeite nog een plaat verkopen, die het heel moeilijk hebben. En jullie verkopen er hier 100.000 en meer.
2: Ja, ik denk dat er toch nog heel veel artiesten ieder weekend op podia staan. En we komen ook heel vaak dezelfde mensen tegen. Hmm. We hebben nog nooit iemand echt horen klagen tegen ons dan toch.

Ik draai het nummer nog steeds op feestjes en dan zie je jong en oud op de dansvloer staan. K3, de originele K3, Karen, Christel en Kathleen met de Oya Lele. Oya, dit is Coco Jumbo van Mr. President.

0: One hit summer wonder in dit geval, dat was Mr. President en het nummer heet Coco Jumbo. Een huis verkopen, als je vlak naast een drukke prostitutiestraat woont, dat is lastig verkopen toch?
1: Ho ho ho, dat zegt u meneer Huilenbroek.
0: Ja, tenzij je er een uniek verkooppunt van maakt met de slogan, en dat hangt aan de moog daar, pst, jij komt hier toch ook zo graag? Zou dat geen idee zijn dan om het huis dan makkelijker te verkopen, vraag ik me af. Je kunt bij mij om de hoek komen wonen. Een opvallende slogan toch, geef toe. Deze prijkt ergens in Nederland, in de Geleenstraat, in de Nederlandse stad Den Haag. Het is een knipoog naar de bezoekers van de bekende prostitutiestraat daar in de buurt. Overigens denkt de verkoper van het huis niet echt dat hij de grootste kans maakt zich door op bezoekers van sekswesters te richten om zijn huisje te verkopen. Het gaat uiteindelijk om een ludieke actie. Ja, ja, ik heb ook weer goesting in een leuk liedje natuurlijk. En dan dacht ik aan deze van Al Stewart. Dit is nog The Year of the Cat en het einde van Showtime. Maak er nog een prettige dag van. En we maken opnieuw afspraak voor meer artiesten in een volgende Showtime op jouw

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Turn the beat around. Gloria Estefan heeft ons weer helemaal vrolijk gemaakt op deze zaterdagochtend. Een hele goede morgen. Welkom op het Antwerps terras. Het is weer 10 uur geweest op zaterdag. Dat wil zeggen dat het Antwerps terras weer open gaat. En vandaag wordt ons terras wel een klein beetje een Ekersterras. Want tot 12 uur staat het programma in het teken van district Ekeren. Daar is het feest trouwens, want dit weekend vindt daar heerlijk Ekeren plaats met heel wat activiteiten. Michel van der Ouwera die praat met een reeks mensen uit Ekeren over verschillende aspecten van het district. En tussendoor draaien we ook nog wat muziek van de jarigen van vandaag. En we kijken ook even wie er gisteren jarig was en wie er morgen wat te vieren heeft. Dat alles en nog veel meer tot 12 uur hier op het Antwerps terras. Een hele goede morgen.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander. Radio Express.

0: was eigenlijk eerst van plan om Summer Nights van Marianne Faithfull nog eens te draaien. Maar ja, met die frisse avonden past niet helemaal, hè. As Tears Go By, dat is veel gepaster nu. Ekeren, ja, stond een hele week lang hier bij Express in de kijker. En ook op dit Antwerps terras gaan we het hebben over Ekeren. Ik geef graag het woord aan Michel van der Ouwera. En die heeft het over het groene Ekeren, want het is een mooi district om in te wonen met veel groen.
1: Mensen die van groen en natuur houden, die kunnen uiteraard terecht in Ekeren, het district. En ik zit bij Willy Ibens van Natuurpunt. Ik lees het groenste district van Antwerpen, klopt dat?
2: Ja, we zijn daar eigenlijk fier op. We zijn een zeer groen district. En vooral sinds de grenzen van het district Ekeren wat verlegd zijn, zijn we nog groener geworden. En zijn we eigenlijk in een periode van 80 jaar geleden, toen Ekeren nog een landelijke gemeente was, hebben we nu een aantal mooie natuurgebieden op de rand van het centrum van Ekeren, zoals de Oude Landen, de Bospolder, Muisbroek aan de ene kant. En dan in de toekomst denk ik ook de zone tussen voorbij het kerkhof aan de Puijhoek, waar ook ruimte komt voor nieuwe natuur.
1: Dat zijn natuurgebieden. Hebben jullie ook nog parken daarnaast?
2: Natuurlijk zitten er een aantal parken. We zitten hier in het Veldwijkpark. Dat is eigenlijk een park dat rond de jaren 30 is aangekocht door de gemeente Ekeren nog. We hebben het Hof de Bist, ook een parkgebied dat aangekocht is door de gemeente Ekeren. We hebben ook op het Laar kleine parkzones. Alleen denk ik dat we op de Leugenberg nog niet veel park toegankelijke natuur of toegankelijk parkgebied hebben.
1: In die natuurgebieden, daar kan je uiteraard gaan wandelen, fietsen, wat nog allemaal?
2: Nee, ik denk dat het heel belangrijk is in een grootstedelijk gebied en rond een dichtbewoonde zone dat daar toegankelijke natuur is. Hè. We willen natuurlijk ook natuur omwille van de biodiversiteit, van het aantal soorten planten, van het aantal soorten dieren, insecten en zo verder. Daarvoor is het ook beschermd, maar het heeft een heel grote rol voor de bewoners om zich te ontspannen, om een keer tot rust te komen. Dus wandelen is sowieso gezond en in een mooie omgeving is dat nog zeer aangenaam ook.
1: Je sprak van de fauna en flora. Zijn er specifieke dieren in Ekeren die nergens anders voorkomen? De Ekerse kever of zo, weet ik
2: niet. Nee, we hebben geen Ekerse kever, maar we zijn wel prat op het aantal nachtegalen dat er op de Oude Landen broeden. En die in deze periode zeker kunt horen laten zingen.
1: Natuurpunt speelt hier ook een belangrijke rol. Daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Natuurpunt is ook heel actief in Ekeren. Willy Ibens, hebben jullie heel veel activiteiten met Natuurpunt?
1: Ja, en wij zijn eigenlijk heel veel bezig met het beheer van die natuurgebieden. Die natuurgebieden waarover ik sprak zijn allemaal eigendom van de stad Antwerpen. Of ook een deel van de NMBS die gehuurd worden door de stad Antwerpen. En wij beheren daar die gebieden in functie van de natuurwaarde en ook in functie van de toegankelijkheid. En we hebben denk ik samen in de Bospolder en de Oude Landen zo'n 5 kilometer wandelpad in elk van die gebieden. Dat is 10 kilometer wandelpad dat we onderhouden. En dan beheren we dat ook in functie van de flora. De Oude Landen zijn gekend om heel veel orchideeënsoorten. Een heel bijzondere vegetatie. En een deel daarvan wordt gemaaid door onze vrijwilligers. En een ander deel dat wordt begraast door onze Galloway-runderen. Die ook in de Bospolder staan. En dat eigenlijk zeer aangename dieren zijn die daar zorgen dat het niet volledig dichtgroeit tot een gesloten bos, maar dat het een half open landschap blijft, een beleefbaar landschap.
0: Hebben jullie ook gegidste wandelingen of zo?
1: Ja, we hebben op aanvraag hebben we regelmatig gegidste wandelingen. We hebben geen vaste data niet. Maar er zijn momenten bij dat wij wandelingen organiseren voor het brede publiek. Die zijn gratis toegankelijk en die moet je terugvinden, of die kan je terugvinden op onze website van Natuurpunt.
0: En welke is die website?
1: Dat is www.antwerpennoord.be.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.

Barry Manilow en Copacabana. We overlopen even de jarigen van deze 6e juni. En dat zijn er niet zo heel veel. Koning Albert is jarig vandaag. Hè? Die wordt er vandaag 92. Lulu Aartgeerts, actrice uit onder meer Wittekerke, viert haar 63ste verjaardag. En Björn Borg is ook jarig. Die wordt er 70. Björn Borg, voor de oudere luisteraars bekend als tennisser. Voor de jongeren waarschijnlijk als de man van de onderbroeken. Hè? En dan hebben we nog zingende jarigen. De eerste is Gary U.S. Bonds, soort van Bruce Springsteen. Die man hoor je al wel eens in ons 80s-programma tussen 6 en 8. En dan is er ook nog de zangeres D.C. Lee. Zegt je misschien niet zoveel, maar zij had in de jaren 80 een dikke hit met Seed Day. Ze wordt er 65.

0: Het verenigingsleven in Ekeren bruist. Neos Ekeren is daar een voorbeeld van en daarom zit ik bij Mart de Meester. Neos, stel ik het goed als ik zeg of het vergelijk met Okra, is dat min of meer ook zo'n seniorenvereniging?
1: Ja, inderdaad. Neos is een seniorenvereniging, gegroeid uit de middenstand vroeger, maar nu voor iedereen toegankelijk.
0: En die NEOS, waar staat dat voor?
1: Dat staat voor Netwerk voor Ondernemende Senioren.
0: Ondernemende senioren, ja. Dan kan ik aannemen dat er heel veel activiteiten zijn.
1: Wij geven maandelijks een voordracht in het cultuurhuis, in Hof de Biest. Wij doen culturele wandelingen, wij doen winterwandelingen, fietsen, daguitstap. Allee, ja, lekker gaan eten. Dat doen we ook. Dus,
0: ik hoor toch wel veel het woord cultuur terugkomen.
1: Ja. Dat is ook wel. Daar wordt wel een beetje de nadruk op gelegd. Bij ons toch.
0: Ja. En zijn dat dan tentoonstellingen? Zijn dat optredens van Vlaamse of internationale artiesten?
1: Nee, wij houden het bij voordrachten van sprekers allerhande. Wij proberen een aantal thema's, cultuur, geschiedenis, klimaat, voeding, dat allemaal. Dus ons voordrachten zijn dan altijd in functie van een thema.
0: En lekker eten en drinken, dat doen jullie dan ook regelmatig?
1: Bij.
0: Is dat zo één keer

0: Ik zit nog steeds bij Marten Meester van Neos Ekeren, dat zijn 40ste verjaardag viert. Marten, er is ook een expo naar aanleiding van die verjaardagen.
1: Ja, inderdaad. Wij wilden dat jaar afsluiten met een tentoonstelling om te laten zien wat de senior tegenwoordig zowel in zijn marge heeft. En wij hebben 16 mensen van onze vereniging die tentoonstellen met hun kunstwerken. Dat gaat van beeldhouwen, fotografie, keramiek, glasblazen, poëzie. Het is echt een mooi aanbod. En die tentoonstelling die loopt van 13 tot 21 juni in de namiddag in het Cultuurhuis. En op woensdag 17 juni is er in de namiddag ook een fotograaf aanwezig. En daar kan de senior, degene die dat wil, met zijn kleinkinderen naartoe komen en kunnen ze een foto laten maken.
0: Dus met je familie daar naar die tentoonstelling

0: om een foto van je en je gezin te laten maken.
1: Ja.
0: NEOS, dat is een vereniging die nog groeit qua leden, toch in Ekeren?
1: Ja, absoluut. Wij zijn heel erg gegroeid. En dat komt misschien omdat wij toch altijd nog een ander aanbod hebben dan de meeste seniorenverenigingen. En we willen dus dat ook zo houden.
0: Jullie spelen geen bingo en zo. Het is echt cultuur dat voorop staat.
1: Ja, ja, absoluut. En heel wat komt aan bod elke maand.
0: Mensen die informatie willen, waar kunnen die terecht?
1: Wij hebben een hele mooie website, NEOS Ekeren. www.neosekeren.
0: En kan je ook aansluiten als je niet van Ekeren bent?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Het staat voor iedereen open.
1: Ja, het staat voor iedereen open. Ja.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
6: Mama, wat eten aapjes?
7: Ah, die eten bananen, hè.
6: En wat eten paarden?
7: Die grazen in de weien, schatje.
6: En mijn konijntjes?
7: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
8: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in Café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

0: Altijd gezellig als die man langskomt. Julien Clerc, ce n'est rien. Zometeen gaan we weer eens terug naar Ekeren met Michel van der Aura. Maar eerst en vooral heb ik nog een nieuwe single voor te stellen. Een nieuwe single die onze playlist heeft gehaald. Die je af en toe dus te horen krijgt hier op Express. Het is de nieuwe van Niels de Stadsbader. En die heet Vuur en Vlam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet

0: zijn.
1: Er zit ook heel wat muziek in Ekeren. De harmonie, koninklijke harmonie moet ik zeggen, Labore en Constantia. Ik zit bij Erik Bontink. Jullie hebben wat te vieren dit jaar, hè?
2: Ja, zeker en vast. Labore et Constantia bestaat dit jaar 200 jaar. Wij zijn gesticht in 1826, 25 mei, meer bepaald. En dus grote feest van het jaar.
1: Dat is voordat België bestond.
2: Ja, absoluut. Wij waren toen nog onder de Hollander, zoals we dat zeggen. De Franse overheersing was juist voorbij. En wij dachten van... Allee, onze voorgangers dachten... Kijk, we gaan wat vieren en we gaan muziek spelen. En toen is er een muzieksociëteit opgericht. En dat was Labore et Constantia.
1: Labore et Constantia, dan denk ik ook een beetje aan Plantijn en Moretus.
2: Dat is helemaal correct. Een van de medestichters was jonker Ferdinand Moretus, een nazaat van de beroemde drukkersfamilie. En die hebben hun wapenspreuk Labore et Constantia geschonken aan Labore, aan de muziekvereniging.
1: Treden jullie veel op per jaar?
2: Ieder jaar zal dat ongeveer een tiental keer zijn dat we muziek brengen voor het publiek. En dat varieert van openluchtconcerten tot grote galaconcerten.
1: Jullie zijn een harmonie. Veel mensen verwarren dat nog een beetje met een fanfare, denk ik. Wat is eigenlijk het verschil?
2: Wel, het verschil tussen een harmonie en een fanfare is dat bij een harmonie worden de melodielijnen vooral gespeeld door klarinetten, fluiten, hobo's, houtblazers eigenlijk. Terwijl dat bij een fanfare vooral koperblazers zijn, zoals cornetten, trompetten en bugels.
1: En hebben jullie ook een bepaald genre waar dat jullie in spelen?
2: Wij spelen heel uiteenlopende muziek. Vroeger was dat vooral transcripties van klassieke werken. Nu gebeurt dat nog eens heel af en toe, maar nu zitten we meer met filmmuziek, muziek, populaire muziek, popmuziek, rockmuziek en vooral nummers die dat speciaal geschreven worden voor harmonies.
1: De verjaardag is eigenlijk net voorbij. Daar gaan we zo meteen even voort over praten wat er eigenlijk allemaal gebeurd is.
3: Zeg maar!

0: Ik zit nog steeds bij Erik Bontink van de Harmonie Labore et Constantia. Ja, de feestweek is eigenlijk wel net voorbij. Hè?
1: Ja, we hebben van het jaar wel heel veel te feesten. 200 jaar is dan ook niet niks. Want we zijn begonnen in januari met een academische zitting. Dan hebben we in maart onze jaarlijkse concerten gedaan, maar dan veel uitgebreider met extra solisten en zo. En dan vorige week was ons groot festival, waarbij dan nog 5 andere harmonieën en fanfares zijn komen optreden. En waar we samen met Jelle Kleijmans hebben opgetreden. Nu, daarmee is niet het jaar voorbij, want in november is er ons groot jubileumconcert in de Sint-Lambertuskerk in Ekeren. 14 november, hou het zeker en vast al vrij.
0: Hoe groot is jullie gezelschap eigenlijk?
1: Wij zijn momenteel met zo'n 50-tal muzikanten.
0: En hebben jullie voldoende profielen of zijn er nog instrumenten die het nog zouden kunnen verrijken?
1: Absoluut. Het is altijd moeilijk tegenwoordig om zwaar koper binnen te halen. Dus we spreken dan over bastubas en eufoniums. En ook bij de klarinetten hebben we nog zeker een vaste ruimte om mee te spelen.
0: En zijn dat allemaal jonge mensen of zijn ze allemaal al wat meer belegen?
1: Wel, de jongste die momenteel meespeelt zal 16 jaar zijn. En de oudste die zal ergens van voor in de 80 zijn. En alles daartussen, die hebben wij. En wij komen allemaal heel goed over, Jan.
0: Toch heel mooi verdeeld hè, qua leeftijden. Mensen die informatie willen of eventueel willen aansluiten of jullie concerten willen bijwonen, waar kunnen die terecht?
1: Alle info is te vinden op de website van Labore et Constantia. Dat is www.labore.be.

alweer een paar minuten vrolijkheid uit de 60s met de White Plains. Daarmee zit het eerste deel van het Antwerps terras er ongeveer op. Zometeen gaan we nog twee keer terug naar Ekeren in het tweede deel. En we hebben ook nog een paar jarigen die we gaan laten horen.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Met baby Ellen Foley, wat is er aan de hand? Wel, heel eenvoudig. Ellen Foley is een jaartje ouder geworden. Gisteren, de 5e juni, is ze er 75 geworden. Hele goedemorgen, deel 2 van het Antwerps Terras.
1: Welkom op het Antwerps Terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.
2: Radio Express.

0: Mooie herinneringen aan de 70s met Sky High van Jigsaw. Het Antwerps terras is deze week een beetje een Ekers terras. Michel van der Ouweraad die heeft weer iemand uit Ekeren bij hem zitten.
1: Wie wat te weten wil komen over de geschiedenis van Ekeren, die kan terecht in het documentatiecentrum van Antwerpen Noorderpolders. Ik zit bij Philippe Beaujean. Dat documentatiecentrum, dat is fameus gedocumenteerd, hè?
2: Klopt, inderdaad. We zijn oorspronkelijk begonnen met Roger Keukelink, die eigenlijk uit een soort van voorliefde voor de streek allerlei dingen is beginnen verzamelen. Die heeft een soort van archief / bibliotheek aangelegd met alle informatie over Ekeren, over heel de streek. Dus we spreken niet enkel over Ekeren, maar ook over heel de Antwerpse polders. En ja, dat is eigenlijk enorm gegroeid. We zitten nu aan een gigantische hoeveelheid, dus... Ik kan al zeggen dat een van de zijkanten van het Hof van Veldwijk eigenlijk helemaal vol zit met bibliotheekmateriaal, met alle mogelijke dingen. En mensen zijn zeer welkom om bij ons, ze moeten wel een afspraak maken, om geschiedenis te komen opzoeken over de streek. En dan proberen wij ze wat mee te begeleiden, mee te helpen eigenlijk in hun opzoekwerk.
1: De streek, hoe uitgebreid is dat gebied?
2: Wel, we hebben het hier over de streek Berendrecht, Zandvliet, Lillo. We hebben het over Ekeren, maar dan ook over Ekeren, Oud-Ekeren. Dus ook Hoogboom, Capelle zit erbij, een stukje Brasschaat. Dus het is wel een heel grote regio.
1: En hoe ver kunnen jullie teruggaan?
2: Oh, dat is een heel goede vraag. Ik denk wel dat we toch zeker tot in de middeleeuwen kunnen teruggaan. Met genealogisch onderzoek. Dus allez, als je echt iemand zoekt, bijvoorbeeld een achternaam, dat hangt natuurlijk af. Welke achternaam? En sommige mensen kunnen veel verder gaan dan anderen. Maar laten we zeggen dat we toch wel een zeker aantal honderden jaren kunnen teruggaan als dat moet.
1: Jij archiveert dan ook mee. Ben je zoal op dingen gestoten dat je zei van... God, dat is nu toch wel heel interessant of heel bijzonder voor Ekeren?
2: Wel, het mooiste is... ik ben vorig jaar begonnen met het Davidsfonds van Ekeren te inventariseren. En er is een hele markante poster van het Davidsfonds met de kerktoren van Ekeren op met nog een klein daktorentje, dus het kleine dakje. Ik heb daar de ontwerptekeningen van teruggevonden. En dat was wel heel mooi, ook wel heel leuk natuurlijk, want het gaat natuurlijk over Ekeren. En het is ontworpen door iemand van Ekeren, namelijk Henri Canora. Dat is ook een heel bekende heemkundige. Dus dat was voor mij, zowel emotioneel zelf een beetje, als gewoon historisch geïnteresseerde, een enorm leuke vondst.
1: Er is heel wat nog te vinden hier in het documentatiecentrum. Zometeen gaan we nog eens even wat voortgraven.

0: Ik zit nog steeds bij Philippe Beaujean in het district Ekeren. Ons levendig erfgoed. Er is heel wat te beleven, denk ik, ook qua activiteiten. Hè?
1: Ja, klopt. Omdat wij dus dat documentatiecentrum hebben, hebben wij natuurlijk een schat van informatie om bepaalde activiteiten te organiseren. Ik denk bijvoorbeeld aan de kasteelfeesten die in Ekeren elk jaar plaatsvinden. Daar hebben wij natuurlijk ook wel de bevoorrechte positie dat wij daar informatie over mogen aanleveren. Dat we zo mee het thema kunnen opvullen. We zijn ook bezig bijvoorbeeld met de 150 jaar Ekerse dijk. Dat was vorig jaar. Hebben we een heel evenement gemaakt. Alles opgezocht over de Ekerse dijk.
0: Misschien nog iets over die kasteelfeesten. Is dat dan met ridders en prinsessen?
1: Ja, inderdaad. Die kasteelfeesten zijn echt mee. Dus echt ridders en prinsessen. Dat je eigenlijk teruggaat precies in de tijd van de middeleeuwen. Dus dat je hier een steekspel mee komt doen. Er zijn hier een hele hoop mensen die verkleed rondlopen. Je kan hier zo oude ambachten meedoen. De Sint-Joris-schilden, die doe ik altijd heel vaak mee. Dus eigenlijk het levendig erfgoed in Ekeren is gigantisch. Het is eigenlijk te veel om op te noemen.
0: Ja, het is eigenlijk heel interessant. Want documentatiecentra worden heel vaak geassocieerd met oude mannen die in stoffige boeken zitten te bladeren. Hier is het toch wel een beetje een anders verhaal.
1: Ja, de mensen hebben dat misschien door. Ik ben 40 jaar oud, dus ik ben eigenlijk mijn leerlingen noemen mij wel een stoffige oude man, om het zo te zeggen, maar ik ben dat dus volgens mij niet. Maar ik ben nu aan het zien van hoe kan ik de jeugd meer betrekken met heel dit erfgoed, hè? Want dit mag niet verloren gaan natuurlijk.
0: Kan je de jeugd daar nog voor enthousiasmeren?
1: Wel, het grappige is dat ik zo in mijn lessen kijk, als ze zelf bezig zijn met leerstof over geschiedenis, meestal is het zo even tegenwerken. En dan, als ze doorhebben van dit is wel iets heel interessant of iets heel markant, dan zijn ze wel volledig verkocht. Bijvoorbeeld dat je daarmee iets kan afkomen. Een boek uit de 17e eeuw. Dat je kan zeggen van dit is een boek uit de 17e eeuw over het dorp waar jullie wonen. We zullen eens kijken of je een achternaam erin verschijnt. Of een van uw voorouders of zo. Dan zijn ze direct mee.
0: Ja, oude boeken. Er is ook een boek over Hof de Bist.
1: Klopt. Dus 2 jaar geleden hebben wij samen met het district een boek uitgegeven over Hof de Bist. Dat bestond 150 jaar. Dat is eigenlijk een prachtig boek met allemaal foto's en ook tekstfragmentjes. Over hoe dat de geschiedenis van Hof de Bist zich heeft afgespeeld. Waarbij je dat echt wel, het is echt wel een aanrader, om het zo te zeggen.
0: Mensen die informatie willen over dat documentatiecentrum of wat willen komen zoeken, waar kunnen die terecht?
1: Wel, die kunnen oftewel via de website van het district Ekeren alle informatie vinden, oftewel via Facebook. We hebben ook een Instagram-account. Radio.

to the baby.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Op het Antwerpse terras van Express overlopen we altijd de jarigen van de dag. Wie er gisteren en vandaag jarig was, dat heb je al gehoord. Morgen vieren we de verjaardag van Matthias Koppens, wordt er 48. Sven Ornelis viert zijn 53ste verjaardag. En Guy Depree is morgen ook jarig, die wordt er 72. Maar de recordhouder morgen is niemand minder dan Tom Jones. En die man is nog altijd onwaarschijnlijk actief, treedt nog altijd op, maakt af en toe zelfs nog eens een plaat. Tom Jones wordt er morgen 86.

Tom Jones en Help Yourself. Het is ongelooflijk, maar morgen wordt hij er al 86. Geeft nog altijd concerten, staat er nog altijd, heeft nog altijd tonnen energie. Morgen ook jarig, een man die er 77 wordt ondertussen. Urbanus.

Gelukkige verjaardag, Urbanus. Morgen wordt ieder dus 77. Ik heb nog een jarige, iemand die er gisteren een jaartje mocht bijtellen. Die is er 70 geworden. Een echte eendagsvlieg, hoor. Een man waar je normaal gezien maar één liedje van zal kennen, namelijk Keith Marshall. Hij scoorde in de jaren 80 wel een dikke hit met

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: de meeste artiesten dooft het licht snel na Eurovisie Songfestival. Maar Gustav, dat lijkt me wel een blijvertje. Je hoorde nog eens Because of You. We gaan nog één keer terug naar Ekeren. Michel van der Aura, die heeft nog een laatste gast. En die gaat het hebben over heerlijk Ekeren. Want dit weekend is het feest in dat district.
1: Vandaag dompelen we ons een beetje onder in de feestsfeer en het bier van Ekeren. Ik zit bij Giovanni Christis van de Ekerse brouwerij Galea Crafts. Giovanni, ja, er komt een belangrijk weekend aan, hè, want er wordt heel wat bier geproefd.
2: Absoluut, absoluut. Het eerste weekend van juni op 7 juni meer bepaald, is het de dorpsdag van Ekeren en de bijgevoegde bierproeverfeesten. De bierproeverfeesten zijn eigenlijk lokale brouwerijen die daar hun bier promoten aan de mensen die komen bezoeken. En van 1 tot 7 kan je dan rond de 40, 50 verschillende bieren proeven.
1: Zijn er eigenlijk veel brouwerijen in Ekeren?
2: In Ekeren momenteel niet meer. Je had vroeger de drie vaten, maar die is gestopt. Dus ik ben momenteel de enige.
1: En jouw bier, dat is Galea Crafts, of jouw bieren. Wat voor bieren zijn dat?
2: Dus ja, Galea is de enige. Ik ga wel zeggen, van, er is geen fysieke brouwerij in Ekeren. Want ik krijg dikwijls de vraag, ah, kunnen we uw brouwerij bezoeken? Ik profileer mezelf als een gypsybroer. Dus ik ontwikkel mijn recepten en bieren en ideeën. Ik test die uit op een mini-installatie bij mij thuis. Gewoon in de tuin op het terras. En dan ga ik die brouwen bij andere bierinstallaties, andere brouwerijen doorheen Vlaanderen. Ik maak een heel wijd gamma aan bieren en bierstijlen. Maar doorheen de jaren heb ik mijn eigen vooral gespecialiseerd in stouts. Dus echt zwarte bieren, hoog in alcohol en barrel-aged bieren. Dus bieren die gerijpt zijn op eikenvaten.
1: Die dan vaak naar whisky smaken als je die vaten gebruikt?
2: Ja, dus ik heb een heel verscheidenheid aan vaten al gebruikt. Dat gaat van whiskyvaten, tequilavaten, mezcal, ginvaten, rumvaten, bourbonvaten en noem maar op. Ik zoek altijd wel iets, een vat dat ik nog nooit niet heb gebruikt, ben ik altijd naar op zoek.
1: Ik ben toch nog wel benieuwd naar jouw bieren. Maar ik stel voor dat we eerst een drinken en naar wat muziek luisteren.

0: Ik zit nog altijd bij Giovanni Christis met een gezegende naam, denk ik. Ja, we hadden het over jouw bieren. Die gaan naar de stouten, maar je zegt, heb je eigenlijk een gewone toegankelijk bier, zoals een pils of zo?
1: Een pils heb ik niet, maar ik ben wel begonnen met een triple. Dus de Galea Grand Cru, dat is het bier waar ik bijna 10 jaar geleden mee ben begonnen. Daar is dan ondertussen ook nog een viergranenblond biertje bijgekomen van 4,5%. Dat is geen pils, maar dat is wel doordrinkbaar en zo, toegankelijk. Ook heb ik alcoholvrije bieren in het gamma. Ook geen pils hier, maar ook weer wat specialer. Ik gebruik graag speciale ingrediënten. Dus ik heb bijvoorbeeld een alcoholvrij met ananas en gember. En ik heb nu net een alcoholvrije red ale, dus gebaseerd op een Irish red, dus niet met fruit, gelanceerd.
0: En waar kan men die bieren eigenlijk proeven? Want ik heb die nog, denk ik, nergens tegengekomen.
1: Mijn focus ligt eigenlijk vooral op verkoop in drankhandels, omdat de meeste bieren toch wel voor een niche publiek zijn, omdat ze redelijk speciaal zijn. Hier in de buurt moet ik al even nadenken waar het zou kunnen. Er zijn een aantal cafés in Antwerpen dat mijn bieren aanbieden, zoals de Special Belge Taproom.
0: In het Groen Kwartier.
1: Ja, klopt, inderdaad. De Pardaf, om de suikerui. De hoek van de suikerui en de kaai. Die heeft ook wel wat Galea bieren in het aanbod. En dan wisselt het zo aan. Ja. Er is nog wel Dr. Bier. Dr. Bier schenkt heel veel van mijn alcoholvrije.
0: Dat alcoholvrij gegeven, dat is wel aan het stijgen, hè?
1: Absoluut, absoluut. Als u mij 5 jaar geleden had geïnterviewd en had ik gezegd alcoholvrij, daar begin ik niet mee. Maar ik heb dat dan toch gedaan en het is toch wel gebleken dat dat moet.
0: En die naam Galea, waar komt die gaan vandaan?
1: Dus als kind had ik een voorliefde voor zowat de Romeinen en de Galliërs. En wat opzoekwerk, wat Googlewerk, leerde mij dat Galea de naam, de Latijnse naam is van de helm van de Romeinse centurion. En zo is Galea eigenlijk wat ontstaan.
0: We moeten afsluiten, maar we waren begonnen over de dorpsfeesten en het bierproeversfeest. Waar en wanneer gaat dat door?
1: Dus 7 juni op het Christus Koningplein in Ekeren van 1 tot 7. Gratis inkom en bier gewoon te krijgen via jetons.

Wat gaat de tijd toch snel? Het is weer bijna 12 uur. Dat wil zeggen dat het Antwerps terras erop zit in het teken van Ekeren. Volgende week terug een gewone aflevering. Boordevol nieuwe singles en jaargen en nog veel meer. Patrick van Uitsel die komt dan ook weer langs. En uiteraard hebben we ook weer een paar bijzondere Antwerpse gasten. Zometeen tussen 12 en 2 Pat van Loon. Daarna de Express Jukebox. En tussen 6 en 8 duiken we weer de jaren 80 in met niks anders dan 80's muziek. En nu zeilen we richting 12 uur. Tot de volgende keer.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Tot drie tellen met Gloria Estefan. Het zijn barre tijden voor de Vlaamse showbiz tegenwoordig. Vorige week al namen we afscheid van de betreurde Martin Vreene. En woensdag, drie dagen terug, stierf eerder dan verwacht Margriet Hermans. De bulderlach van Vlaanderen is helaas niet meer. We komen er straks in dit programma nog heel even op terug. Zaterdagmiddag bij de Radio van Stad. Wees welkom, blij dat u voor Express kiest. Dit zijn de Communards en Never Can Say Goodbye. Welkom.

Never Can Say Goodbye in de uitvoering van de Commune Arts en Express Canson Classics natuurlijk uit 1969 waren dat Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Gustavo Lima. Feest op de radio dankzij Gustavo Lima. Consternatie bij de fans van de Eagles wanneer in 2022 uitlekt dat zanger Don Henley al geruime tijd doet alsof hij zingt tijdens de optredens. Dat uitgerekend een groep die bekend staat om haar kristalheldere samenzang knoeit met wat het publiek te horen krijgt, wekt flink wat wrevel op, ook al omdat de concertkaartjes peperduur zijn. Analyses van videobeelden uit verschillende shows tonen evenwel onomstotelijk aan dat hij playbackt over een eerder gemaakte opname. Wellicht omdat hij zich intussen in een fase van zijn leven bevindt, Henley is op dat moment 75, dat zijn stem niet meer dezelfde helderheid heeft als toen de Eagles hit scoorden met Hotel California en deze One of These Nights. Toch beslist de groep in de zomer van 2023 dat het opnieuw op tournee gaat. De Long Goodbye tournee start in Manchester op 1 juni 2024. En toen bleek dat Henley op zijn minst gedeeltelijk toch weer echt live zong.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

was amper 56 toen hij in 2008 overleed. De Nederlandse charmezanger Benny Nijman, je hoorde Vrijgezel. Daarvoor waren er de Eagles met One of These Nights.

Soul Sister met Tell Me What It Takes. En dit was een grote nummer 1 hit in 1991. Everything I do it for you van Bryan Adams.

0: zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
2: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Strawberry Way van The Move en This Old Heart of Mine, ditmaal in de uitvoering van Rod Stewart. Niet enkel Margriet Hermans ontviel ons de voorbije week, ook Peepo Bryson stierf afgelopen dinsdag. Hij werd 75. Peepo Bryson stond bekend om zijn wereldberoemde duetten die hij opnam. Zo scoorde hij een wereldhit met Tonight I Celebrate My Love For You samen met Roberta Flack. En in 91 stond hij dan weer aan de zijde van Céline Dion voor de opname van de soundtrack van Beauty and the Beast. En ook voor die andere Disney classic Aladdin werd beroep gedaan op Peepo Bryson. Toen zong hij samen met Regina Bell, A Whole New World.

gehoorde Amerikaanse R&B-zanger People Bryson overleed dinsdag 2 juni. Hij werd 75. Aan de zijde van Regina Bell zong hij A Whole New World uit de Disney-classic Aladdin.

mensen kon je als de beste natuurlijk Shaking Stevens, I Might, daarvoor Cheryl Lee Rolfe en In The Evening. Het wordt bijna 1 uur, ik ben er zo meteen weer voor deel 2. Tot zo.

0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad. Ado.

Daryl Hall en John Oates, ze leven al jaren in onmin. Er heerst een dispuut omtrent de rechten van de muziek die ze schreven, waarbij de ene die van de andere claimt. Zo gaat het vaak natuurlijk in muziekland. Het was Adult Education die deel 2 mocht openen van dit zaterdagmiddagblok op deze 6e juni. Opnieuw welkom, blij dat u voor Express kiest. Wij blijven bij je tot 2 uur en dan starten wij hier weer de mooiste en leukste jukebox van Antwerpen op. En dat is die van Express natuurlijk.

If This Is It van Huey Lewis and the News. En deze formatie Mungo Jerry, die ken je natuurlijk van In the Summertime. Maar ze hadden ook ooit een hitje met Long Leg Woman Dressed in Black. Dit is Yannick Bovie van bij ons. Faithful Friend zingt die.

0: vertrokken. Dit was 8 jaar later een hit voor Shaggy, je hoorde Angel.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

de legendarische Nederlandse meidengroep Dolly Dots. Je hoorde What a Night. In 1987 wil Whitney Houston alleen maar dansen met iemand die echt van haar houdt. Houston is na het verschroeiende succes van haar titeloze debuutplaat uitgegroeid tot iemand die zich qua populariteit kan meten met zelfs Madonna. Er staan liefst 7 wereldhits op dat album en in de Verenigde Staten alleen al is de langspeler goed voor 14-voudig platina. Zo'n kaskraker opvolgen is een vergiftigd geschenk, denk je dan. Maar het lukt haar prima met deze I Wanna Dance With Somebody. De onweerstaanbare eerste popsingle afkomstig van de opvolger Whitney. De nummer 1 uit de hitparade van 6 juni 1987.

vaak gedraaid hier destijds bij de radio van Stad. It Hurts to Be in Love van Gino Vanelli. En daarvoor dus de nummer 1 van 6 juni 1987. I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston.

Daarnet Ed Sheeran en deze oldie was van Three Dog Night, Joy to the World. We hadden het een kleine 14 dagen geleden al vernomen dat Margriet Hermans helaas ernstig ziek was

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

zoete herinneringen aan de jaren 80 met deze wereldhit Come On Eileen van Dexys Midnight Runners. Voor de liefhebbers van muziek uit de jaren 80, vanavond trekken we weer een blik open tussen 6 en 8 naar dagelijkse gewoonte. Dit zijn Status Quo.

heerlijk toch, die twee voorbije platen. Rocking All Over The World werd geschreven door John Fogerty, maar was vooral een hit voor Status Quo natuurlijk. En dit waren nog Ming DeVille met Spanish Stroll. Zometeen de Express Jukebox. Morgen zitten hier Glenn Pellis voor Op Trot en Ronald Meivis voor Wetten Nog, de weekendeditie. Morgen schijnt hopelijk opnieuw ook weer de zon en wij zijn er zaterdag heel graag weer om 12 uur. Maak er nog een fijn weekend van en blijf hangen bij de radio van Stad.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: De reis van Sweet Talking Woman van ILO begon eigenlijk als Dead End Street, maar Jeff Lynne, ontevreden over het resultaat, nam de moedige stap om alle vocale nummers te wissen en ook de teksten te herschrijven. Deze creatieve beslissing wierp zijn vruchten af, want de single werd een van ILO's meest herkenbare hits. Het nummer toont ILO's kenmerkende mix van rock en orkestrale elementen met het innovatieve gebruik van de vocoder 2000. Sweet Talking Woman piekte op nummer 6 in de Britse hitlijsten van 1978 en markeerde zo hun derde opeenvolgende single die positie bereikte.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
4: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni wordt je om 20:00 verwacht in Café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express. Radio Express. Let me say the same, baby.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. California Dreamin' is eigenlijk een hymne aan Californië, de plaats waar het weer altijd warm en zonnig is. Maar deze bekende song werd geschreven door John Papa Phillips en zijn echtgenote Michelle Mama Phillips in New York. Het was er een strenge winter in 1963 en Michelle kon er maar niet aan wennen, want zij was immers afkomstig uit het zonnige Californië. Toen John een nachtelijke wandeling maakte rond hun appartement, verzon hij de eerste vers van het nummer: All the leaves are brown and the sky is grey. Het was een lied over een verlangen om op een andere plek te zijn en het beantwoordde aan Michelle's heimwee. Omdat zij graag kerken bezocht, schreef ze de tweede vers: Stopped into a church, I passed along the way. Maar John had een hekel aan kerken, omdat hij naar een katholieke militaire school werd gestuurd toen hij nog maar 7 was en er nare herinneringen aan had. Uiteindelijk is die zin wel in het liedje gebleven. Samen met mama Cass Elliot en Danny papa Doherty stelden ze het nummer voor aan goede vriend Barry McGuire, die een platenlabel leidde, namelijk Dunhill Records. Barry, die we kennen van de hit Eve of Destruction, nam California Dreamin' op met de mama's en de papa's als achtergrondkoor en gebruikte een mondharmonica in plaats van een fluit. Maar de versie van de mama's en de papa's was beter. Ze namen het nummer op in Los Angeles en brachten het uit op Barry's label, die zijn versie terug opborg. De song werd een grote hit in 1965. Enkele jaar later zou de groep splitten, waarna ze nog verschillende keren als gelegenheidsband bij elkaar kwamen, tot Mama Cass in 1974 stierf aan een hartaanval, overgewicht en een slechte gezondheid. De Beach Boys zullen er in 1986 een succesvolle cover van maken, net voor hun laatste grote hit Kokomo. Wij luisteren naar het origineel. Hier zijn de mama's en de papa's.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
1: Billy Swan had al veel op zijn actief toen hij in 1972 van Memphis verhuisde naar Nashville om daar songs te schrijven voor countrysterren. Hij woonde er in een klein appartement waar zijn vrouw een veredelde bezemkast had omgetoverd tot, jawel, een heuse muziekkamer. Daar schreef hij I Can Help, zijn grootste hit. Ik was aan het rommelen met een drummachine en mijn gitaar en I Can Help leek zichzelf te schrijven. Op 20 minuten nam ik de basis op, aldus Billy. Omdat hij veel van het liedje verwachtte, maakte hij snel een hele LP. Toen een single gekozen moest worden, voeterde de platenbaas dat er geen enkele hit op de plaat stond. Billy was het er niet mee eens, forceerde I Can Help als single en het werd in Europa en de States een million seller. Swan is ondertussen 80-plusser en ook na die monsterhit nog altijd muzikaal actief gebleven.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
4: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: La Bamba van Los Lobos uit 1987 is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van die zomerhits die grijs gedraaid worden op de dansvloer. Dit aanstekelijke deuntje was oorspronkelijk een populair Mexicaans nummer voordat het na een herwerking uitgroeide tot een wereldwijde monsterhit. La Bamba zou zijn oorsprong hebben in het Mexico van de 17e eeuw, meer bepaald in de kuststad Veracruz. Dat viel toen vaak ten prooi aan plunderingen door piraten. De reactie van de toenmalige vice koning van Mexico was rijkelijk te laat en volgens de inwoners ook nutteloos. Het is uit die onmacht dat het heidense lied La Bamba is ontstaan. De burgers zongen het om het gebrek aan bescherming dat hen te beurt viel aan te klagen. La Bamba werd talloze keren herwerkt, maar de versie van Ritchie Valens uit 1958 behoort toch tot de meest markante. Hij maakte er een hit van, die in vele hitparades verscheen en werd daarmee bovendien ook de eerste Latino-zanger die daarin slaagde. Opnieuw volgden talloze herwerkingen, totdat Los Lobos in 1987 La Bamba in de versie zoals we die nu kennen inzong. Het nummer is eigenlijk opgedragen aan de gelijknamige film van Luis Valdés. De film, een biografie van Ritchie Valens. Het nummer was zo geliefd dat het liefst 11 weken bovenaan de hitparades bleef staan.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Na vele bekende 60s nummers kozen we vandaag voor een minder bekende, maar zeker niet minder mooie song, getiteld Shadows and Reflections. En die komt zomaar uit het psychedelische jaar 1967 en werd gebracht door The Action. Een Londense band die eerst The Boys heette en in 1965 van naam veranderde toen ze een platencontract kregen aangeboden door George Martin, de producer van The Beatles bij Parlophone EMI. Het geluid van The Action was voornamelijk op soul en Motown geïnspireerd en ze staken dan ook graag die nummers in een nieuw jasje. Je kon de jongens vaak treffen in de clubscene in het Londense Soho, waar ze aan de basis lagen van de Engelse mods. Mods komt van het woord mode en de muziekstijlen gingen in die tijd hand in hand met de klederdracht van de Britse muziekbands die stijliconen waren en de mode voor de jeugd mee bepaalden. De Action mocht het voorprogramma van de rockband The Who verzorgen, maar die was daar niet zo blij mee. De Action was eigenlijk te goed en hoorde niet in een voorprogramma thuis. De Who vond dat ze daarmee hun imago saboteerde. Tussen 1965 en 1967 brachten de Action 5 singles uit, maar geen enkele wist daarvan de hitparade te bereiken. Toen ook hun laatste nummer, Shadows and Reflections, geen succes bleek, stopte EMI hun contract. Het nummer Shadows and Reflections werd in hetzelfde jaar 67 eerst door Eddie Hodges uitgebracht. De Action omschreef het nummer als een nieuw avontuur van Flower Sound. Dat zijn zachte, vrolijke, tedere en levenslustige zonneschijnklanken. Misschien hoort u er dat ook wel in. Dit zijn The Action.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Begin jaren 60 was Helen Shapiro een van de meest succesvolle zangeressen in Engeland. Ze was amper 14 toen ze doorbrak met Don't Treat Me Like a Child en You Don't Know. Maar een echte internationale hit scoorde ze pas in 1961. Nota bene op haar 15e levensjaar met Walking Back to Happiness. Nochtans wilde ze dat liedje helemaal niet zingen. Meer zelfs, ze had er een hekel aan. Ze groeide op met jazz en blues en Walking Back to Happiness was naar haar eigen smaak veel te melig en te slap. Ook voelde ze het ritme niet aan. Het liedje deed haar niets. En eerlijk gezegd, houdt ze nog altijd niet van die song en gaf ze toen al de voorkeur aan Kiss and Run, het nummer zeg maar op de B-kant van Walking Back to Happiness. Maar het succes heeft ze kennelijk ongelijk gegeven. En dat succes was enorm, want ze scoorde in eigen land een nummer 1 en ook elders in Europa werd het een hit. Bij ons raakte ze zelfs in de hitlijsten tot de tweede plaats. Van de single werden ook nog eens meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. En of ze het nu leuk vond of niet, Miss Helen Shapiro bleef het nummer ook altijd live brengen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
6: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.
1: De radio van stad. Radio Express.
7: Simba! Nossa!

0: is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van Stad.
2: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Erik Meessy, geboren in Eindhoven, opgegroeid in Apeldoorn, brak door als het gezicht van Toontje Lager. Maar in 1986 stond hij er plots alleen voor. En dat deed hij met een verrassend groot solosucces, Zonder jou. Een vertaling, zeg maar, van Münchenes Freiheits ohne dich. Het werd een klassieker voor wie in 1986 leefde op het dieet van radiohits en cassettebandjes. Later bracht Erik Meessy nog enkele andere singles uit. Maar het werden zeker geen hits meer als Zonder jou. Ondertussen ontwikkelde hij zich tot muziekdocent, orkestzanger en uiteindelijk opnieuw frontman van een herrezen Toontje Lager. Zij het als enige oorspronkelijk lid. En wat meer is, Zonder jou ontwikkelde zich als de meest gestreamde song op Spotify met ruim 2 miljoen streams.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the

zondagmorgen van 10 tot 12 kunnen we luisteren naar de trots hier bij Radio Express. Onze centrale gasten zijn niemand minder dan de straathonden rechtstreeks uit de downtown of Lier. Ze komen alles vertellen over hun 25 jaar straathonden en hun nieuwe LP. Fire hebben we nog nieuwe muziek bij en natuurlijk ook weer optreden nieuws, gelijk als altijd. Op trots zondagmorgen van 10 tot 12 op de Radio van de Stad.

Zondagmorgen van 10 tot 12 kunnen we weer lusten naar Op Trot hier bij Radio Express. Onze centrale gasten zijn niemand minder dan de straathonden rechtstreeks uit de downtown of Lier. Ze komen alles vertellen over hun 25 jaar straathonden en hun nieuwe LP. Vaar hebben we nog nieuwe muziek bij en natuurlijk ook weer optreden nieuws, gelijk als altijd. Op Trot, zondagmorgen van 10 tot 12 op de Radio van de Stad.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zondagmorgen van 10 tot 12 kunnen we lusten naar op trot hier bij Radio Express. Onze centrale gasten zijn niemand minder dan de straathonden rechtstreeks uit de downtown of Lier. Ze komen alles vertellen over hun 25 jaar straathonden en hun nieuwe LP. Fire hebben we nog nieuwe muziek bij en natuurlijk ook weer optreden nieuws, gelijk als altijd. Op trot zondagmorgen van 10 tot 12 op de Radio van de Stad.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Simba! Nossa!

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.